geel van seks, wijs me net. De pandemie ligt op een tisch, hoe zal het zijn laatste vinger is? Er is er eens, ik wil niet trusten. Is dat een blauwe nacht wie heut? Ik knap 2-3 zitten van story, is iets schoons hebben gehad. Een ganz besloss hat's noch eens fast gehauen, er hat's ihnen verlaat. 223 Seiten, minus 32.